Ik bid een Misha Coco Bongo voor 897 Base, runs our club culture. Ik ben allemaal schaam, kom op de pafnamek, barp, abashé, en de hadden mijn favoriete TA-palissa, My Life is a Disco.